0: See Belito's sheer glamour crepe stockings in the fabulous Touch of Gold range at all leading stores and stocking shops. Belito!
1: Autobanden De Splint. Feyenoordkade in Rotterdam-Zuid is beslist het goedkoopste adres voor autobanden en schokbrekers. Uitlaten, accu en remmen. Alles gratis gemonteerd door gespecialiseerd personeel. Autobanden De Splint, Feyenoordkade Rotterdam-Zuid. Telefoon 8-3x5-3x4.
2: Take 40 of the most popular records in Britain today, add a dash of the promising newcomers, a sprinkling of golden oldies, mix it up with a top personality DJ, shove it through a 75,000-watt transmitter, and you've got...

voor Lemmy Coats en Sven de Bontwachtjassen. De grote mode, Lemmy Midi-mantels, Lemmy Maxi-mantels. Bij Berdy, Nieuwendijk 143, Amsterdam.